0: 103.5. LRP 438. Necochea. Necochea. Provincia de Buenos Aires.
1: When I met you in the summer.